meer een stuk natuur dat verdwijnt. Ze denken alleen aan hun eigen belang. Ze zijn bezig deze planeet onbewoonbaar te maken. Ze maken ons met hun reclame wijs dat we niet kunnen leven zonder een boel dingen die we

Alpha te lek omdraaien. Ik capituleer niet voor een halve zachte die het in zijn hoofd heeft gehaald om de natuur te gaan redden. Het kan dus, als ze maar willen. En als ze niet willen, dan moeten wij ervoor zorgen dat ze wel mogen.